Ja, ja, ik geef jou alles, waarom ook niet? Een goeiemorgen. Zo, daar ben ik weer. Fris en fruitig. Ik heb de koffie voor me staan. Een stapel platen. Ik kan weer 2 uur lang luisteren. Naar een goedemorgen met Peter. Ja, misschien ben je net wakker. Of je bent lekker druk bezig, dat kan natuurlijk ook, hè. Maar neem eerst even tijd voor een bakje koffie. Dat hoort er tenslotte ook bij. Ja, goedemorgen. Jij moet het niet hebben. Dat weten we onderhand wel. Ik heb meer zin in koffie.

En ik neem je mee naar het jaar 1971, een hele grote hit van de Bee Gees. Van Morrison, Whiteside of the World. Wat wil je nog meer?

the bright side. Ah, gezellige plaats, Van Morrison. Ja, geboren in Ierland, weet je dat ook weer. In 1945. Dat is een tijd terug, zeg. Zo.

0: een veel gedraaide plaat. Bij de Tour de France, radio. Heb je het ingeschakeld? Goedemorgen. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: dat is een lange titel, hè? Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En dan heb je het helemaal gehad. Ramses Shaffi.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's the flashback.

en gouden ouwe van Bobby Vinton. Kort nog. Ik heb er nog één. Ja, ja, want we gaan namelijk terug naar het jaar 1976. Elvin Bishop.

En dat allemaal bij het station waar muziek in zit. 24 uur. Oftewel de hele dag door. Draaien wij de betere muziek voor jou. En Elvin Bishop is er een van. Ja. Ja, ik was even de muziekkant uitzoeken voor dit programma. En toen kwam ik een oudje tegen van Demus Roussos. Dag bij mij, dat is lang geleden. Dat we die gedraaid hebben. Die verstoft helemaal. Nou, daar komt hij dan. Hè? My Friend the Wind.

0: Het is de muziek.
1: Het is de muziek die het hem doet.
0: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.
2: Goedemorgen.

hou me vast. Ja. Iemand vroeg mij laatst van wanneer draai jij eens een keer een Duitsstalig plaatje? Ja. Ja. Sta ik niet bij stil. Dan doen we dat gewoon even. Hè? Adios, amor.

een hele grote hit. Open it, baby. En dat afkomstig uit het jaar 1984. We gooien met de gouden. Ja hoor, we gooien wat af.

Ja, weet je wat het nadeel is als je deze plaat draait? Dat blijft de hele dag in je hoofd zitten. YMCA, Village People. Julio Iglesias.

Ja, dat is best een hele mooie taal, hè? Ik versta er alleen niks van. Julio Iglesias, ja, en dat voor de liefhebbers. Vooral voor de vrouwelijke liefhebbers, want het waren er heel veel. Cliff Richard, Daddy's Home.

En je hoort het, we draaien van alles wat. Dat kan hier allemaal. Ja, beste luisteraars. Ik kijk even naar de klok. Ik kan nog net één plaatje draaien. Althans, een klein stukje. En dan heb ik even een hele kleine pauze. Om even een kop koffie te halen. En dan ben ik zo weer bij je terug. We gaan even verder met Boy George.

0: freemusicradio.nl.
1: Hallo, daar zijn we weer!

Een lekker discoetje van Tavares. More Than a Woman uit 1978. Ja, daar zijn we weer. Het tweede uur is alweer gestart. Zo. Ik heb nog een uur te gaan. En ik heb nog hele leuke platen voor je. Dus blijf lekker luisteren.

Nou, ze waren vroeger gek op stereo-effecten. Want als je goed luistert, misschien heb je een koptelefoon op. Dan hoor je hem letterlijk van links naar rechts schieten. Ja, Sandy Coast. Misschien ken je deze nog wel.

1973. Toen kwam hij dus uit. Ja, Elton John, Daniel. Freddy Vender.

Een gezellig hitje van Joe Dolan. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. I love it.

Even lekker meezingen. En dat op muziek van André Hazes Junior Leaf. Ja, Rolling Stones. Ik hoor alleen niks. Zullen we deze schuif even pakken? Wel een beetje opletten, Peter. Zoveel knopjes, zoveel lampjes. En dan gaat het wel eens mis. Maar dat maakt niet uit. Terug naar het jaar 1978. Miss You.

In die tijd in ieder geval een hele grote hit van de Rolling Stones. Miss You. Bee Gees. We doen het even rustig aan. How deep is your love?

En dat voor de liefhebbers van Elvis Presley. Heb je net ingeschakeld? Kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.

In 1971 een hele grote hit. Inderdaad. Gaan we naar 1974. Harold Melvin en de Blue Notes.

Een Golden Oldie, Harold Melvin en de Blue Notes. Helaas, maar het is waar. Het is weer tijd. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Maar ik zou zeggen, blijf luisteren. Want dat gaat zo 24 uur door. 24 uur. Iedere dag, letterlijk en figuurlijk. De betere muziek hier bij het station waar muziek in zit, hè? Ja, ja. Doe wat leuks vandaag, zou ik zeggen. Dan doe ik het ook. Wat mij betreft nog een prettige dag. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Motard.

0: Ja, we staan er vaak niet bij stil, maar het gaat immens snel. Niels de Stadbader en onderweg. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits.
1: Bart Mutar.

0: De Canadese rockzanger Brian Adams, die in 1985 zijn eerste hit scoorde met Run To You. De klassieker The Summer Of 69 behoort natuurlijk ook tot zijn oeuvre. En in 1991 voerde hij de hitparade aan met Everything I Do It For You. Het nummer was het meest succesvolste plaatje van de 90s. We namen jou mee terug exact naar 1991 met Brian Adams en Everything I Do It For You.
1: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Deze Spaanse beatband werd opgericht in 1965 in Madrid. Tijdens de korte loopbaan van de groep wordt er succes geboekt in de vorm van de single Black is Black dat de hitparade bereikte in 1966. En onze volgende gast die heeft toch wel een heel klein beetje geduld hoor, want ze heeft het al 1000 keer gevraagd. Dit wordt Lindsay.

De muzikale gezelligheid spat dan ook weer uit jouw radiotoestel. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1987. Hadden we over Gino Vanilli en Wild Horses. Het jaar verdien had hij eigenlijk toch wel zijn grootste te pakken met Hurts to Be in Love in 1986. En bereikte toen een top 5 hit in de hitparade. Dit zijn de nooit vervelende hits, tezamen met James Blunt.

0: daarvoor zou hij dan helemaal geen probleem hebben met heimwee naar huis. Ja, deze Peter Schilling zit dan toch wel geconfronteerd na al die jaren met het probleem. Dat eigenlijk het liedje gaat over een astronaut die helaas niet kan terugkeren richting aarde. U luisterde naar een van zijn successen van deze Canadees Peter Schilling uit 1983 en had het over Major Tom.
1: Muzikaal genieten
2: wow.
1: Met Bart Motaar.

prachtig toch, hè? Af en toe mag een mens een scheve schaats rijden. Een beetje geweld in deze aflevering van de Nooit Vervelen Hits kan helemaal geen kwaad hoor. Met de Belgische formatie T-Shimatic, werd opgericht in 1980. En ze hadden meteen een grootheid in 1980 met Oulala. En volgens mij was dat de grootste hit van T-Shimatic. De ontbinding bestond in 1986 en toen zetten ze een punt erachter. Jammer genoeg, want ze maakten toch eigenlijk leuke muziek. Dit hier zijn Love Frequencies en Dancing with the Down.

0: Het Engelse popduo uit de jaren 80, de twee zingende zusjes Mel en Kim, zijn vooral bekend geworden met de hits Respectable en natuurlijk ook deze Shouting Out. Op tragische wijze komt een einde aan hun carrière als Mel in 1990 aan kanker overlijdt. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd met hun grootshit en een gewezen nummer 1 voor Mel en Kim en zal het over Shouting Out.
1: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Ja, het stijgt ons soms een klein beetje bovenuit en dat gebeurt wel iedereen wel eens een keertje. We namen jou mee even met Ruben Hill en Higher Love. Dit waren wij voor deze week de Nooit Verveel Hits. Ik dank u voor het luisteren en zeg je natuurlijk heel graag tot en met volgende week.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozy en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met Hits from the Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. Dit nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Met Co Wetzel en de

rond deze tijd begint in de USA het NFL voetbalseizoen weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

nieuwkomer Blake Whiten komt binnen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 23.

De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson en John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Let op! Alarm! Alarm! Oude alarmschijf.

0: de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd?
2: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: top 40.
1: Op de schaal van dit zaterdagmiddag gebeurtenis. De Nederlandse top 40 toen 38e jaargang, nummer 39 van 28 september 2002. Met vandaag 11 oud-alarmschijven, 3 nieuwe binnenkomers, 10 tips en 3 superstips. En we hebben een stationaire op nummer 1. Kortom, we gaan vanmiddag weer genieten van de top 40 toen van 2002.
0: Dit is de top 40.
2: Nummer 40.

0: in die tijd kwam je heel rare titels tegen. Of tenminste, het klonk misschien wel normaal. Maar Love Da Sunshine, of Love the Sunshine, Into's Project. Op 40 hoorde u komend van 35 vijf plaatjes naar beneden. Na 4 weken notering en dan gaan we snel door naar de nummer 39. 1 plaatsje omhoog, oftewel komt van 40. She Hates Me, Puddle of the Mud, na 3 weken notering. 3 weken notering, van 40 naar 39.
1: Nee! 39! 39.

0: de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
1: Nummer 38.

0: Ja, zojuist hoorde u Perdona, Tiziano Ferraro, na 13 weken notering autoalarmschijf, gezakt van 19 naar 38, oftewel 19 plaatsjes naar beneden. En dan gaan we door naar de nummer 27, komend van 26, oftewel wederom een zakker. A Little Less Conversation, Elvis versus JXL, oftewel Junkie XL, 15 weken genoteerd.
1: Nummer 37.

Ja, op 36, komend van 29, 7 plaatsjes naar beneden. Dat was Diving met Van Four Strings na 3 weken notering. En gaan meteen door naar de eerste nieuwkomer in de top 40 toen van 28 september 2002. Ja, en de eerste nieuwkomer is NMN en met Cleaning Out My Closet. Ik heb een beetje moeite met zijn uitspraak. Eminem. Oké, nou ja, nu weten we het wel. Cleaning Out My Closet is een single van rapper Eminem. Afkomstig van zijn album The NMM. Ja, zie je wel, daar gaan we weer. NMM Show. In de track biedt hij op sarcastische wijze zijn verontschuldiging aan ten opzichte van zijn moeder. Terwijl hij haar in feite met de grond gelijk maakt. NMM schreef en produceerde het nummer zelf. En het was een commercieel succes niet alleen in Nederland, maar zeer zeker ook in Australië, in België, in Duitsland, in Engeland, in Finland, in Frankrijk, in Italië. En de Nederlandse top 40 bereikt die...

0: 1611 en 2017 op 1674 en in 2018 op 1080 en 1019 en 1332. Nou, zover de informatie over de nieuwkomer, de eerste nieuwkomer in de top 40 toen van 28 september 2020.
1: Nummer 35. Nieuw.

0: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
1: Steeds meer mensen luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten.
2: Ladies and gentlemen,
3: this is
1: top 40.
3: Nummer
4: 34.
5: Nieuw.

0: Als u misschien denkt, wat is dat, de Mission Impossible deuntje op de achtergrond? Toch overpet noemen we dat. Dat is niet zonder reden, want u hoorde ze juist op 34 nieuw binnengekomen als oud-alarmschijf zijnde All the Things He Said van T.A.T.U. Oftewel Tatu. Tatu, in het Russisch, Tati. Oké, dan hebben we hem al, hè. Tati, oftewel Tatu, was een Russisch duo gevormd in Moskou in 1999 door Ivan Shapovalov. De groep bestond uit Lena Katina en Yulia Volkova. Met miljoenen verkochte albums wereldwijd waren ze de succesvolste Russische band aller tijden. In maart 2011 maakten Katinka en Volkova bekend uit elkaar te gaan om zich volledig te gaan bezighouden met hun solo-carrière. Nou, dan weten we dat ook weer. En dan gaan we snel door naar, dan moeten we even weer eigenlijk het andere deuntje opzetten. Zetten we het andere deuntje natuurlijk weer even op. Dan gaan we door naar de nummer 33, komend van 28, oftewel 5 plaatjes naar beneden. 1000 Miles van Vanessa Carlton. Autoramschijf en maar liefst 17 weken genoteerd.
1: Nummer 33.

0: Ja, dat was op 32, komen van 25, 7 plaatsjes naar beneden. I'm Alive, Celine Dion, na 7 weken notering. En straks natuurlijk een overzicht van de nummer 40 tot en met de nummer 31. Maar dan moeten we natuurlijk wel eerst de nummer 31 even gaan draaien. En die komt voor 36, 5 plaatsjes omhoog. What You Got van ABS na 3 weken notering.
1: Nummer 31.

0: Ja, dat is een zeldzaamheid. Echt een zeldzaamheid. Dat hoor je niet vaak. Kom je ook niet vaak tegen. Zeker niet in de Nederlandse top 40. Toen van 28 september 2002 komt het wel voor. Op 30 hoorde ze juist, komend van 37, Got to Have Your Love van Liberty X na 2 weken notering. En zo direct gaan we door naar nummer 29, komend van 23, oftewel 6 plaatsjes naar beneden. Just a Little. 16 weken genoteerd, auto aan het schrijven. En wie? Ja, Liberty X. Oftewel, ze staan genoteerd op nummer 30 en 29. Maar nu is nummer 29, Just a Little, Liberty X.
1: Nummer 29.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Hey, let op! Alarm! Alarm! Oude alarmschijf.

0: Top 40, nummer 1 in Nederland.
1: Ja, en zo zijn we weer beland in de tweede uur van de Top 40 Toen. 38-jarige nummer 39 van 28 september 2002. En het laatste nummer in het eerste uur zijn we zeker niet vergeten. Op 28 komen ze van 39, 11 plaatsen maar liefst gestegen. Starry Eyed Surprise van Paul Oakenfold na 2 weken notering. Dan gaan we nu door naar de nummer 27. Komen ze van 30, 3 plaatsen omhoog. Etienne, The Calling, na 3 weken notering.
2: Nummer 27.

0: nummer 26.
1: Nieuw.

0: Ja, zojuist hoorde u de klapper van de week. Nieuw binnengekomen op 26, Just Like a Pill van Pink. En Pink, uitspraak Pink natuurlijk, artiestennaam van Alicia Bedmore. En ze komt uit Dollystown, Pennsylvania en ze is geboren op 8 september 1979. Ze is een Amerikaanse zangeres voor degene die het nog niet weet en ook natuurlijk actrice. In de beginjaren van haar carrière liet Pink vooral R&B en rap horen. Later zocht ze meer de poprock en dancepop op. Ze groeide uit tot een van de succesvolste popartiesten van haar generatie. Pink scoorde wereldwijde successen met de nummers There You Go uit in 2000, Get The Party Started in 2001 en nog vele meer. En dan gaan we nog even kijken van wat dit nummer natuurlijk gedaan heeft in de top 40 van toen. Dan kunnen we dat zeggen dat die binnengekomen is op 10 juni 2002. Even kijken, de hoogste binnenkomst, even kijken, de hoogste positie is 5 geweest en heeft in totaal 13 weken genoteerd gestaan. Oftewel, de klapper van de week, van deze week, nieuw binnen op 26. En dan gaan we natuurlijk door naar de nummer, even kijken, 25 alweer. Zijn we alweer op 25 beland. Nou, dan gaan we meteen een ander deuntje doen natuurlijk. Op 25 komt ze 24, 1 plaatsje gezakt. Zelf is van Zita, staat een klompje bij, dus ik ga ervan uit dat het een Nederlandse artiest is. Zeg mij even niks, maar misschien is het te horen dat ik denk van, oh ja. 5 weken genoteerd in ieder geval, in de Nederlandse top 40 toen, van 28 september 2002.
1: Nummer 25.

nummer 24, komend van 32, 8 plaatsen omhoog. Nes Azaya, van Scooter naar 4 weken notering. En dan gaan we door naar nummer 23, komend van 20, 3 plaatsen gezakt. Uit België, onze vrienden uit België.

0: Jij hoorde juist de superstip op 22, komend van 33, oftewel 11 plaatsen omhoog. I Belong van Jive Jones, na 3 weken notering. Straks doen we een overzicht natuurlijk van de nummer 30 tot en met 21. Maar dan moeten we wel eerst de nummer 21 draaien. En die komt van 22, 1 plaats omhoog. The Anthem 2002, Sensation, na 10 weken notering. In de top 40 toen, van 28 september 2002.
1: Nummer 21.

26. Nieuw. De klapper

0: uw nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
1: Steeds meer mensen luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten.
2: Ladies and gentlemen,
3: this is
1: Top 40.
3: Nummer 22.

0: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Ja, u hoort dus juist de tweede superstip in de Top 40 toen van 28 september 2002. Komend van 38, 18 plaatsen omhoog, Happy van Ashanti na 2 weken notering. En op 19, komend van 15, 4 plaatsjes naar beneden, Full the Vibe van Brain Power. Nederlandse productie natuurlijk, 6 weken genoteerd. Luister naar die dame. Wie is dat? Wie is dat? Probeer het te herkennen. Wie weet jij het.
2: Nummer 19.

0: Ja, in die periode hadden we een beetje een overgang. Hè. We hadden twee soorten muziek. We hadden R&B en we hadden nog een beetje het house trends en dat soort zaken. En ja, daar was deze eentje van op 18, komend van 27, oftewel 9 plaatsen omhoog. Dat was E van Drunken Money. En ook in Nederlandse productie, 3 weken genoteerd. En dan gaan we naar de nummer 17, komend van 14. 3 plaatsjes gezakt noemen we dat, hè? Boys van Britney Spears na 5 weken notering.
1: Nummer 17.

0: Ja, als je van een lekkere herrie houdt, dan was dit er eentje van. Too Bad van Nickelback. Ja, Nickelback is een Canadese rockband, opgericht in 1995. De band bestaat uit liedzanger Chad Kruger, gitarist Ryan Peek, basgitaar Mike Kruger en drummer Daniel Adler. Nou, Nickelback is een van de meest succesvolle Canadese bands, met meer dan 50 miljoen verkochte albums wereldwijd. Het is na de Beatles de best verkopende buitenlandse act in de Verenigde Staten in de jaren 2000. Volgens de tijdschrift Billboard is Nickelback de beste rockband van de afgelopen decennium. De band bestaat echter ook bekend als de meest gehate band ter wereld. En in 2013 verkozen lezers van de muziekblad The Rolling Stone de band tot op één na de slechtste band uit de jaren 90. Ja, het kan verkeerd, zullen we maar zeggen. Maar dit was er dus hoe noemen we dat nummer ook weer? I'm Not Too Bad of zoiets. Even kijken, we moeten even goed kijken. Too Bad. Ja, Too Bad was het. Dat is Too Bad. Jammer dan, hè. En dan gaan we kijken. Too Bad in 2002. Nou, de hoogste positie die hij bereikt heeft, er staat hier 23. Maar dat is, even kijken, ik moet even goed kijken, want dit wordt, is niet liever. Ik moet wel heel goed naar. Ik ben nou een beetje de weg kwijt aan het draaien, jongens. Too Bad, die hoogste positie is 16. Kijk, we staan nu op 16, dus hoger komt hij niet. Dat is ook leuk. Doe je al die moeite, al die teksten, allemaal zoeken. Maar hij staat in totaal 9 weken genoteerd. Dat is gewoon een gegeven. Ik denk niet dat hij in de top 2000 staat. Ja, nee. Nee, daar staat hij niet in. Er staat wel Rockstar en How You Remind Me, maar deze niet. Too Bad. Dat is in ieder geval Nickelback. En dan gaan we gauw door, hè, want ik ben natuurlijk een beetje lang aan het praten nu. Gaan we gauw door naar de nummer 15. Komend van 18, 3 plaatsjes omhoog. Hot in Her van Nelly na 14 weken notering.
1: Nummer 15.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: FreeMusicRadio.nl.
2: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
3: Toonaangevend.
4: Ga je mee terug in de tijd?
3: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Ja, dat was weer nummer 14. Komend van 12 op de weg terug. Twee plaatjes en naar beneden. I'm gonna be alright. En dat weten we zeker. Van Jennifer Lopez. Na 14 weken notering. En we kunnen natuurlijk heel veel over deze naam vertellen. Dit nummer in ieder geval, de hoogste positie dat hij bereikt heeft, is de nummer 9. En in totaal zal 20 weken genoteerd staan. En we weten natuurlijk allemaal van Jennifer Lopez wat ze allemaal wel niet heeft gedaan. Parfum, films, ja, kleding. We noemen er eigenlijk J-Lo. Hè? Jennifer Lynn Lopez, ze is geboren in New York, 24 juli 1969. Nou, dan reken maar uit hoe oud ze onderhand is. Is een Amerikaanse zangeres, als we dat nog niet wisten. Een actrice, een danseres, een ontwerpster en een mode-icoon. Ze staat ook wel bekend onder de naam J-Lo, zoals ik juist zei. Nou, dat was de nummer 14. Dan gaan we door naar nummer 13, komend van 16. Drie plaatsjes omhoog. Why did you lie to me? Anastasia, na 4 weken notering.
2: Nummer 13.

12 komt van 9, 3 plaatjes gezakt. I Need a Girl, Puff Diddy featuring Usher en Alone. Na 14 weken notering, oud alarmschijf. En zo deed ik natuurlijk een overzicht van de top 20, van 20 tot en met 11. Maar ik was er net al vergeten te vertellen dat we natuurlijk in de uur van de waarheid zijn beland. Hè. Kijken wie er op 1 staat. Heeft u de lijst nog niet gezien? Misschien wordt het een verrassing. We gaan het straks horen. Maar we gaan eerst de nummer 11 draaien. En die komt van 10, 1 plaatje naar beneden. Everyday van Bon Jovi na 4 weken notering. Nee,

0: should be played at high volume.
1: Drop it.

0: Ja, zo zijn we de top 10 binnengerold. Op 10 hoorde u zojuist van komend van 11, I Begin to Wonder van JCA, na 5 weken notering. En op 9 komend van 8, 1 plaats gezakt, I Just Want You van Tim Deluxe, na 8 weken notering.
1: Nummer 9!

0: moet je eigenlijk altijd afvragen of je het wel of niet goed uitspreekt. De nummer 8, komen ze 6, 2 plaatsjes naar beneden. Tu es futu van Ingrid. Autoalarmschijf, 8 weken genoteerd gestaan. En dan gaan we door naar nummer 7, komen ze 5, 2 plaatsjes naar beneden. Because the Night van Jen Wayne. Na 9 weken notering.
1: Nummer 7.

0: nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
1: Steeds meer mensen luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten.
2: Ladies and gentlemen,
3: this is
1: Top 40.
3: Nummer 6.

0: Ja, dat was de derde superstip van deze week. Op 6, komend van 13, oftewel 7 plaatsen omhoog. Addictive van Truth Hurts, na 4 weken noteren. En op 5, komend van 4, gaat u zo horen Get Over You van Sophie Ellis-Bextor, na 6 weken notering.
1: Nummer 5.

0: Ja, u hoorde zojuist de stip op 4. Komend van 7, Round Round van de Sugar Babes. Autoalarm schrijft na 4 weken notering. En dan belanden we nu in de top 3. Straks natuurlijk doen we een overzicht en alles. Doen we de hele reutemeteut achter elkaar. Maar eerst de nummer 3. Stationair op 3. The Tide is High. Atomic Kitchen. Autoalarm schrijft. En 5 weken genoteerd.
1: Nummer 3.

0: Ja, zojuist hoorde u een overzicht van de top 10 van deze week, oftewel de week van 28 september 2002, 38e jaargang nummer 39 van de Nederlandse top 40 toen. Dan ga ik een overzichtje doen van de top 40 van die week. Het zijn drie nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe binnenkomer kwam op 35, Cleaning Out My Closet van NMM. En op 34, Older Things Z van Tattoo uit Rusland, u weet wel. Beide zijn oud-alarmschijf. De derde nieuwe binnenkomer op 26, oftewel de klapper van de week, was Just Like a Pill van Pink. Dan hebben we nog drie superstips. Op 22 komt van 33, I Belong van Jive Jones. En op 20 komt van 38, Happy van Ashanti. En de derde superstip is op nummer 6, komend van 13, Addicted van Truth Hurst. En dan gaan we een overzicht doen van de top 10. Nieuw in de top 10, komend van 11, I Begin the Wonder van JCA. En op 9, komend van 8, I Just Want To Do van Tim Deluxe. En op 8, komend van 6, To As Futu van Ingrid, oud-alarmschijf. En op 7, komend van 5, Because the Night van Jan Wayne. En op 6, zoals ik juist zei, komend van 13, de superstip Addicted van Truth Hurst. En op 5 komt 4, Get Over You van Sophie Alice Baxter. En op 4 komt van 7, 3 plaatsen omhoog, Round Round, Sugar Babes. En oud-alarmschijf en na 4 weken notering. En dan krijgen we de nummer 3. Die hoor je ook zojuist, The Tide Is High, Atomic Kitchen. En die is stationair op 3. Na 5 weken notering en oud-alarmschijf en stationair op 2. Complicated van Avril Lavigne. En ook oud-alarmschijf, 5 weken notering. En dan gaan we meteen door naar de nummer 1 van deze week. Jawel, de nummer 1 van de 38e jaargang, nummer 39, 28 september 2002, van de top 40 toen, de stationair op 1 Ketchup Song van Las Ketchup. Oud-alarmschijf en 6 weken genoteerd.
1: Dit is de top 40.
2: Nummer 1.

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Top 40.
2: We zitten er alweer bijna op. Ik hoop dat u met veel plezier geluisterd heeft. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe top 40 doen. Uit welk jaar? Nou, we weten het nog niet. We zien het wel. We hopen in ieder geval dat u wel weer komt luisteren. Voor vandaag allemaal bedankt voor het luisteren. En ja, ik ga er weer vandoor. Jawel, ik ga er even vandoor.
3: Well, see you next time.
4: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
5: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.

0: Hey, van harte welkom in een nieuwe aflevering van Music Power met uw ondergetekende Mark van Dam op jouw favoriete radio. We gaan met Your Only Human Second Wind, is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Billy Joel. Het nummer verscheen in 1985 en werd uitgewerkt als een nieuw nummer op de Greatest Hits volume 1 en 2. Van harte welkom, straks ook de Spotlight, twee nummers achter elkaar en een tweede gedeelte een mix. Dit is Music Power met de nieuwe van de Bankzitters.
1: Welkom bij Music Power. Dit is Mark van Dam.
2: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.

Van Dam. Je hoort er nog even State of Chuck van de Jacksons, tezamen met Mick Jagger. En dan nu de Free Electric Band, een bekende hit van de Britse zanger en songwriter Albert Hammond. Uitgebracht in 1973, het nummer werd geschreven door Albert Hammond en Mike Hazelwood.

was de Nederlandstalige band The Time Bandits met een hit uit 1985. Endless Road. Ja, de eindloze wegen. Van harte welkom en leuk dat je luistert naar Music Power met Mark van Dam en dat allemaal op je favoriete radio. Zodanig op jouw radio. Terug in de tijd met Supertramp en It's Raining Again.

leukste hits krijg je hier door op jouw favoriete radio. Je hoort nog Adam Blomaert en Zoe Divai met Tranen van Goud. Dan nu Gloria, nummer van de Italiaanse zanger Umberto Tozzi. En we gaan naar het jaar 1979, want toen werd deze hit uitgebracht.

Je luistert nog steeds naar Music Power deel 1 met Mark van Dam. Dat was een hit uit Tipperaande. Nieuw dus, Rosé met New Chick. Nu gaan we naar 1987. En er werden heel wat platen gemaakt van de Stock Aitken Waterman producties. Denk maar aan het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Dit is een ander nummer, My Arms Keep Missing You.

0: Het is de hoogste tijd voor onze spotlight, beste vrienden. Deze week in de spotlight Hoovenphonic. En dat is een Belgische groep. Veel luisterplezier. We gaan twee nummers achter elkaar draaien.
1: This is Music Power. Time for the spotlight. On your favorite radio station.
2: Mark van Dams, spotlight.

En dat was je dan, de spotlight voor deze week. En die stond op naam van de Belgische groep Hooverphonic. We draaiden als eerste Mad About You en als tweede The Night Before. Volgende week is er weer een nieuwe spotlight in het eerste gedeelte van dit radioprogramma Music Power op jouw favoriete radio. Dus ook dan luisteren natuurlijk. Verder met de show, we gaan naar 1987. En dat doen we met Santana. Ken je dat nummer nog? Dit is Say It Again.

zat. In december 1975 voor deze groep van Sailor. En die kennen we nog van die grote hits Girls, Girls, Girls. Nu ging het over champagne. A glass of champagne. Van harte welkom. Dit is Music Power deel 1 met Mark van Dam. Met nu een hit uit de jaren 90. Dit is Bobby Brown. Two can play that game.

zaten in 1992 voor deze grote hit van Bobby Brown. Two can play that game. Ja, we gaan naar het einde van deel 1 van dit radioprogramma Music Power, beste vrienden. Maar ik heb voor jou nog 3 nummers te draaien. Milk Ink Sunrise. Moby uit de Dipperade, Just a Little Bit More. Maar we beginnen met een hit uit 1972. Van Daniel Boone. It's a Beautiful Sunday. Tot zo dadelijk voor deel 2 na de uurwisseling.

welkom in deel 2 van Music Power. En dat begonnen met Love is a Stranger van The Eurythmics. Dat is natuurlijk het Britse duo Annie Lennox en Dave Stewart uit 1982. Ook in dit uur een mix of remix en leuke muziek zoals de volgende uit Nederland. Hier is Mai Tai, Female Intuition. Veel luisterplezier.

Het was de Splitspunten nieuwe schijf voor Niels de Stadswaarder en die heette Onderweg. Voor de mensen die best afstemmen, dit is deel 2 van Music Power op jouw favoriete radio. Mijn naam is Mark van Dam en zodanig kan ik luisteren naar een zangeres die vroeger is begonnen bij Tu Fabiola in 1996. Ik heb het over Zora, een beetje een solo project van haar. I Hate to Love You heet het nummer. Veel luisterplezier.

Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer, het was een hit. Waar Britney tegenwoordig uithangt, ik weet het niet. Het maakt allemaal niet uit. We zullen er nog wel wat van horen. Ik neem u mee nu naar een discotheek uit 1979. En dat was van Dan Hartman. Wie kent die grote hit niet meer? Dit is Relight My Fire.

0: van de mooie instrumentale nummers van Vangelis, Conquest of Paradise. Het kwam uit de film 1492, Conquest of Paradise. En dat is van Vangelis op je radio. Straks gaan we een remix draaien, geen mix maar een remix, dus zeker blijven luisteren. Nu gaan we naar de Wee Pepper Go Rappers, het Britse rapduo uit Londen bestaande uit de zussen Sandra en Samantha. Dit is We Rule.
1: Welcome to the Key Man Dub Session Part 1.

ons nog even wat nostalgie uit 1971. Rita De Nijven met de allereerste keer. En het is de hoogste tijd voor onze remix dat we gaan draaien. En die duurt maar liefst 7 minuten en 43 seconden lang. Fantastisch dus. Het is Funky Town, een nummer van de Amerikaanse studiogroep Lips Incorporate. Het staat als eerste nummer op de CD of LP Mount to Mount uit 1979. Op 15 oktober van dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. En wij draaien voor jou natuurlijk de maxi-versie. Veel luisterplezier!

En dat was hij dan voor deze week, de remix. Soms zouden we een mix en soms een remix. Dat was een hele lange 7 minuten en 43 seconden lang van Lips Incorporate. Een lekkere disco funky plaat, Funky Town. Volgende week natuurlijk weer een andere schijf dat we gaan draaien. Ik heb nog heel wat leuke tracks voor te draaien. Zo dadelijk Bruno Mars, It Will Rain, maar eerst een hit uit 76. Hier is de Brotherhood of Man met Kiss Me Your Baby.

0: Amsterdam.
1: Je hoorde Bruno Mars op je favoriete radio met It Will Rain. En dan nu, When the Rain Begins to Fall. Een hit uit 84 van Jermaine Jackson en Piazzadora. Het nummer werd geschreven voor de film Voyage of the Rock Aliens, waar Piazzadora ook een hoofdrol in speelde.

wat gaan ze toch weer snel? Dit was het alweer. Music Power op jou van Vriend Radio. Met ondergetekende Mark van Dam. Ik hoop dat u een beetje hebt genoten van de muziekkeuze dat ik voor jou gemaakt heb. En ik ben volgende week bij je terug. Ik wens je nog heel veel luisterplezier met de collega's hier op het station. Want er komt heel wat langs, dus blijf luisteren. Ik heb voor jou nog twee nummers. Alcazar, Crying at the Discotheque. En terug in de tijd met Barry Manilow. Copacabana at the Coba. Bedankt voor het luisteren en maak er nog een leuke dag van, zou ik zeggen.

0: Musicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Een warm welkom bij dit radioprogramma, boordevol muziek, items en wetenswaardigheden.
2: Waar zou ik die van moeten kennen dan?

0: Maar eerst een keer van harte welkom bij dit radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties, mijn naam is De Ruiter en dit weer wordt weer een uur vol met muzikale verwennerij en wetenswaardige feiten. Want ja, wie draaiden we nou eigenlijk? Nou, dat waren Snow Patrol, Kylie Minogue en Roy Kerr met These Alarms. Dat is toch best bijzonder. En daarvoor een hele grote zomerhit van Calvin Harris en Dua Lipa. Dat was alweer in 2018 dat ze hiermee een wereldhit hadden. En in 2026 stond Calvin Harris voor het eerst als afsluiter op de mainstage van Tomorrowland. Maar hij draaide dit nummer niet. Het blijft wel een vaste waarde in zijn wekelijkse residenties bij Ushuaia in Ibiza. Waar hij optreedt als onderdeel van zijn drukke zomerschema. En One Kiss wordt door de media en luisteraars nog steeds aangehaald als het ultieme zomerhymne bijvoorbeeld en blijft miljarden streams behalen op platforms zoals Spotify.
1: Welkom. De connectie. Tussen muziek.

0: Ja, dat zijn nou die wetenswaardige feiten hier in de connectie tussen muziekgeneraties die je anders mooi niet zou weten. Het origineel is geschreven door Milton Callum en gezongen door Theresa Brewer. Je hoorde er uit 1951. En de coverversie is natuurlijk van Viola Wills. De bekendste en meest gedraaide versie is deze disco-uitvoering uit 1979. Viola Wills overleed trouwens al in 2009. En dan heb je weer zo iemand, hè, waarvan je altijd denkt, ja, leeft ze nog of leeft ze niet meer? Nou, helaas dus niet meer.
1: De Connectie Collectie.

0: 28 jaar nieuwe muziek van de New Radicals. Je hoort het hier in de connectie tussen muziekgeneraties. We draaien One Night Only, Break Loose, Break Free. Alright. Nou, doe dat. Het is allemaal naar aanleiding van een film en de soundtrack van die film. Deze comeback van de New Radicals. Die in 1998 een wereldhit hadden met You Get What You Give. Heerlijke muziek die ik nog steeds graag mag draaien. Dus ik ben blij dat ze terug zijn. Maar nu het monument voor Dolly Parton.
1: In memoriam. Een footprint in de muziekhistorie.

0: blijft het toch merkwaardig. De dood. Ze is er opeens niet meer. Dolly Parton. En dan is het best een detail dat The Son of Jolene het laatste nummer is wat ze heeft uitgebracht. Naar aanleiding van haar grote hit Jolene uit 1973. Dit nummer is van de jonge zangeres Belle. En dat deed ze dus in samenwerking met Dolly. Het liedje is een moderne vervolgkeuze of knipoog naar de grote hit Jolene. Het verzint wat er jaren later gebeurde met het perspectief uit het origineel. En de inspiratie kwam uit het concept na een ontmoeting met de moeder van haar voorprogramma. Wiens naam toevallig Jolene was. Dus ze zong een zangeres in haar voorprogramma. En dat was de aanleiding van het nummer wat ze maakte. En daarmee contact zocht met Dolly Parton. Zij noemde het idee slim en zong dus gewoon zelf mee. Ze had nog volop plannen. Want ja, er kwam een museum aan. Hè? My Life of Many Colors Museum, dat wilde ze openen. Ze was ook nog commercieel bezig samen met een bekende hondensnoepjesfabrikant. Maar goed, het was even minder belangrijk dan de muziek. Het laatste album wat ze maakte kwam uit 2023 en dat heette Rockstar.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie.
2: Double Trouble.

dat je er ook een hebt. Een best friend. Misschien wel belangrijker nog dan familie. Iemand die je altijd kan bellen. Als je in nood zit, maar ook als je niet in nood zit. Gewoon voor de gezelligheid iemand die er altijd voor je is. En die hoef je helemaal niet elke dag te zien of elke week of elke maand. Als je maar weet dat hij of zij er voor je is. Ja, dat brachten wij tot uiting in de muziek. We draaiden Kids with Buns met Best Friend. En daarna You're My Best Friend van Queen. Het album A Night at the Opera uit de jaren 70. En je weet het, op de helft van elke connectie tussen muziekgeneraties zoeken wij naar de overeenkomsten in de titels van de muziek. En die hebben we gevonden. Die vinden we gewoon altijd in elke aflevering van de connectie. Die je trouwens terug kan luisteren via mixcloud.com/connectie. En je kunt ons bereiken via de connectie @gmail.com. Wist je dat we ook podcasten maken? Die zijn ontzettend leuk. Ja, audio documenten van je levensverhaal, zeg maar je memoires. We leggen ze voor je vast. Of als je een bedrijf, een dienst of whatever te promoten hebt, dan kunnen we dat ook voor je regelen. Maar ook workshop voor teams. Wil je een keer podcasten op je werk met je hele team of op een gezellige verjaardag of op een

wat lekker classic hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Een dance classic van Loretta Halloway. We draaiden Love Sensation naar voor contactloos van Vee. Ja, betalen? Ja, dat kan. Contactloos. Wel meer dingen kunnen overigens contactloos. Maar wist je dat er nog steeds nieuwe remixen worden gemaakt van dit nummer? Het is echt legendarisch. Er is een William Moore remix op de streamingdiensten. Is die uitgebracht en te beluisteren. Het nummer uit 1980, bekend van onder andere de legendarische samples in Black Box Ride On Time, blijft een vaste waarde in de house en club scene en wordt regelmatig opnieuw belicht op diverse radiostations zoals deze. En dan kan ze lekker gillen. Loretta Halloway. De fascinerende 100.

nummer 4 in de fascinerende 100 Nederpop. Gelieerd hier aan de connectie spin-off. Op 3 staat daar Saturday Night, Herman Brood en The Wild Romance. Op 2 Venus van Shocking Blue en op 1 Radar Love. Je vindt deze lijst, want we hebben nog veel meer fascinerende 100's. Terug op Spotify, zoek even op Rick de Ruiter of op De Connectie en dan ga je ze vinden. Al die mooie muziek die we hier voor je draaien, het complete connectieformat, wat je kan verwachten hier, dat vind je daar op

Playmates on the Boogie en de Jacksons. En daarvoor hoorde je een remix, een opnieuw uitgebrachte, vandaar de nieuwe Blokken Crown en de Casablanca edit. Jazeker. Maar wist je dat het helemaal niet het origineel was van de Jacksons? Nee, zeker niet, want dat is deze van Mick

Ja, dat is wel even een schok, voor als je het niet wist. En dan moet je zeggen, daar behoor ik toe, want ik wist het niet, dat het origineel niet van de Jacksons is, maar wel van een Jackson. Helemaal geen familie overigens. Heel toevallig werd het nummer in 1977 geschreven door deze Duits-Engelse singer-songwriter Mick Jackson. Hij noemde het Battle of the Boogie en de Jacksons covered het in 1978 en maakte er een hele grote hit van.

0: ook in deze aflevering van De Connectie laat hij weer muziek ontdekken. Want dit was Work It Out, je hoorde Modern Cult.
1: De hits van altijd, yeah. Je hoort ze bij de ruimte. De Connectie.
2: Off the record.
0: En dat hoeft niet altijd nieuwe muziek te zijn. Je kan ook nog oude muziek ontdekken. Als je het nog nooit gehoord hebt, luister maar naar de brand new heavies.

0: rapper and Duck Dynasty.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station.
2: Station
1: 24/7 Free Music Radio.
3: Hey, wat leuk dat je erbij bent. We gaan je niet teleurstellen. We gaan je verwennen met muziek. De Ruiter.

0: Deze connectie starten wij met Cosine en Camrad.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter. En ik vind het altijd weer ontzettend leuk dat je erbij bent en dat je luistert. Je gaat muziek ontdekken en je gaat wetenswaardige feiten opsteken die je nog niet wist over de muziek. Want wist je bijvoorbeeld dat de officiële videoclip van het nummer Hide You van Cosine, de Star Trek van vandaag, na meer dan 25 jaar, volledig is gerestaureerd? Het is een iconische videoclip, dus uit het jaar 2000-2001. En die is opnieuw uitgebracht door de band in hoge resolutie. En Cosine met de originele frontvrouw Sian Evans is druk bezig met optredens in het kader van een langlopende Best of 25 jubileumreeks. Met shows in onder meer Servië en Zwitserland, dus echte fans. Pak even een treinkaartje en een ticket en reis er naartoe. Je kunt trouwens die gerestaureerde HD-video bekijken en het nummer beluisteren via de officiële Cosine-kanalen, waarvan er één is op Linktree.
1: Welkom. De connectie.

0: 90s klassiekers die al uitgebracht werd in 1989. Black Box, je hoorde Ride on Time. Connectie Music History. Ja, en als je vroeger die cd spaarde van de Greatest Hits of 1989, dan merkte je in de jaartallen al dat het echte jaren 80 geluid er weer een beetje afscheid van genomen. En dat neigde al naar wat later in de jaren 90 populair zou worden. Het is aan jou aan welk decennium je de voorkeur geeft. Maar dit nummer, ja, er was nog wel wat om te doen. Want in 2011 overleed Loletta Holloway. En ja, die had wel te maken met dit nummer. Want het nummer bevat een ongevraagde gesampled vocaalstuk van deze Loletta Holloway. Dat komt uit haar nummer Love Sensation. Dat dit dan weer uit 1979 draaiden we onlangs nog in de connectie. En destijds heeft dat geleid tot juridische commotie. Jawel, want het model Catherine Knoll was te zien in die videoclip. En zij deed alsof ze zong Lips Inc. playback. Terwijl de echte stem dus van Loletta Holloway was. Waarvan achter...
1: De Connectie.

0: waar de ene legende ons nog verwendt met muziek. We draaiden Chaka Khan in de collectie met Curious Subject. Laat de andere legende ons in de streek. Dat doen veel legendes de laatste jaren, helaas. We hebben afscheid moeten nemen van Frank Beard, de enige van ZZ Top die geen baard had. En dan toch baard heet op 77-jarige leeftijd overleden. Hoe triest. En ook in deze Double Trouble die eraan komt, gaan wij met het nummer wat hierna komt in memoriam met Johnny Kaagman.
1: Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Connectie.
2: Double Trouble.

Als je wat ouder bent, dan ken je haar van Earth and Fire als zangeres Johnny Kaagman. Hun grootste hit hadden ze met Weekend, waarmee ze optrad in een prachtig blauw lichtgeven.

0: solo hits heeft gemaakt. Ik kan me ineens herinneren. My Mystery Man. Oké, de tweede in memoriam helaas in deze connectie. Ja, dat item, dat die collectie van in memoriam artiesten, die wordt maar groter en groter helaas. Maar we laten je ook ontdekken, ook zijn wij op zoek altijd naar recente muziek die voldoet aan het format van de connectie die we hier aan je kunnen laten horen.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

In My House. Je hoorde de Mary Jane Girls hier in de connectie tussen muziekgeneraties. En daarvoor Puk met de witte vlag. Dido, White Flake. Schiet je dan te winnen. Wij draaien in elke connectie een nummer uit de fascinerende 100. Een spin-off van de connectie. Met steeds een wederkerend onderwerp. En het onderwerp bij deze is Nederland.

Vraag je je ook wel eens af tot welk genre muziek nou behoort nou bij dit nummer? Blanco en Man Out of Me, daarvoor overigens multicolor van Son Monieu, maar dit nummer behoort dus tot indie pop. Ja, het is een Noorse artiest en hij maakte dit nummer in augustus 2026 en het wordt wel genoemd een jaren 70 geïnspireerde sound. Het is maar even dat je het weet. En uit de fascinerende 100 draaiden wij dus de notering van Son Monieu en multicolor. Wil je daar nou meer over weten, over die fascinerende 100, dan mail je me gewoon even deconnectie@gmail.com. We maken ook wekelijks podcast voor je. Ben je daarin geïnteresseerd? Je kan je eigen in memoriam op een audio document laten vastleggen. En wij interviewen je als je wat te verkopen hebt. Als je een bedrijf bent of heb je een dienst te verkopen. Dan moet je gewoon bij ons zijn. En ja, dan komen we naar je toe. Of je komt naar ons. Dan maken we een ontzettend leuke podcast.

Ja, ja, dit zijn de connecties tussen muziekgeneraties die we elke keer weer voor je maken. Twee keer Drive, het origineel uit 1984 van The Cars. En daarvoor hoorde je de geremixte versie. Toch wel lekker om dan die tune terug te horen met een lekkere beat eronder. Je hoorde de Love Doves. Maar wist je trouwens dat dit nummer een opzienbarende rol heeft gespeeld? Een legendarische rol, mogen we wel zeggen, tijdens de Live Uit Aid uitzending van 1985. Toen werd het nummer gebruikt onder een indrukwekkende videoreportage over de hongersnood in Ethiopië. Wat zorgde voor een enorme hernieuwde hitnotering in de hitlijsten.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Attentie reizigers van het programma De Muzikale Tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der

0: luisteraars. Ik zeg van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Ik heb weer een programma vol voor de aankomende 2 uur voor jullie. Zoals jullie gewend zijn met de items. Je weet het, we reizen per trein. Per trein, waar is die? Je weet het. En opa en oma, althans opa is de machinist. Maar zij staat altijd naast hem. Er is altijd een plekje vrij, dat weet je. De koffie is heet en gratis. Er zijn roze koeken, er zijn ook kokosmacronen en ja, ik heb al speculaasjes gesignaleerd. Daar zullen we ook al snel vanaf zijn deze week, hoewel, de rest van het jaar zijn ze ook lekker. We openen de muzikale tijdmachine van deze week met de band van de week. En voor deze week is het Roxy Music en je hoorde het nummer More Than This. Voor we verder gaan, even dit. Er is een geweldige schoondochter getrouwd met een zoon van mijn radioneef. En zijn vrouw. En deze schoondochter heeft ervoor gezorgd dat wij in dit land een nieuwe wereldburger erbij hebben. En daarbij is ook gelijk mijn radioneef Peter van den Berg en zijn vrouw Marjolein opa en oma geworden. Geen idee hoe dat voelt, maar ik zal het wekelijks voor je in de gaten houden. Ik wilde het maar even zeggen. Hé, wat heb ik nog meer voor je? Buiten een beetje zwats in het eerste uur. Nou ja, gewoon de rollator hits, je weet het. We gaan eerst naar de jaren 70 toe. Daar heb ik voor je de Rocky Horror Picture Show en de formatie Bots. In de jaren 80 heb ik Joe Jackson en America. We gaan de tipparade in van 40 jaar geleden. Daar draaien we de alarmschijf van. Deze week is het een gevoelig kerstnummer. We nemen een kijkje in de top 40, ook van 40 jaar geleden. We gaan eerst een mooie nieuwe binnenkomer draaien. En ja, wat zal ik maar zeggen. Het is een verdrietig verhaal. Het loopt niet goed af met Lucy Jordan, laat ik het zo zeggen. Dan uit de top 40 van vandaag een nummer van Billy. Gewoon Billy, niks aan de hand, weet je. De langspeelplaat van de week, die ook 40 is, staat erbij. Hij is van Rufus en Chaka Khan. En draagt de titel Master Jam. Deze week een mooi nieuw album van Bruce Springsteen. Met de titel Western Stars. En ik zie de Beatles er ook alweer bij staan voor je. Was dat het zo'n beetje? Ja. Tijd om de rollator hits te starten voor je. Ik zei het net al, we beginnen in de jaren 70 met de Rocky Horror Picture Show. Het was 1973 een rock musical. En 2 jaar later werd het als film uitgebracht. Je hoort het nummer The Time Warp. Waarom ook niet? Zo heet het. Past wel een beetje bij dit programma. En daarvoor reizen we naar het jaar. Nou, het is weer helemaal duidelijk. Van harte welkom bij de muzikale tijdmachine.
1: You've arrived on a rather special night. It's one of the master's affairs.
2: Oh, lucky him.
3: You're lucky. He's lucky. I

0: taking you back in time to the 70s.
1: Nee,

0: je nou een nummer schrijft dat 4,5 minuut lang duurt, waar je dan de laatste minuut alleen maar la la la la la gaat zitten zingen, kan je daar toch best een coupletje bij doen? Ik geef het maar even door. Je hoort het trouwens uit 1976, niet andersom. De Vaderlandse formatie Bots met hun 7 dagen lang.
1: Sorry Bart, ik onderbreek je even. Het item. Welk nummer heeft volgens jou de mooiste intro staat klaar?
0: Nou, dan gaan we die even lekker doen.
1: Wat is de naam van de artiest?
0: Prince.
1: Wat is de titel van het nummer?
0: Kiss.
1: Voor wie draaien we dit nummer?
0: Voor Michael Mergen.
1: Mooi, nu nog even het jaartal.
0: Oh, dat is 1986.
1: Zo Bart, als je nu nog even op start klikt, kunnen we gaan luisteren.
0: Nou, doen we dat toch?

0: kiss.
1: ...1968.
2: Million Seller! Yeah!

0: zat even door de plaat heen te hoesten. Hé, hey, dat heb je wel eens. Je hoorde de Beatles trouwens met Martha, my dear. En dat vind je op het album terug met de titel The Beatles. Maar het wordt ook wel, omdat het compleet wit is, The White Album genoemd. De naam trouwens, Martha, is afgeleid van de naam van een hond. Type bobtail. En Paul kocht hem in 1965 als puppy. Of hij is er niet meer, of het is een verschrikkelijke grote hond rond deze tijd. Goed, daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1968. Je weet het, de trein jakkert voor, we gaan voort, die gaan niet stil zitten. Nee, dat doen we lekker niet. We gaan naar het jaar 1979. Het is tijd voor de nummer 1 uit de tipparade.
1: Hier komt Veronica's alarmschijf.
0: En voor deze week is het David Song. En ja, van wie is dat ook alweer? Nou, dat is van de familie Kelly. Heeft niks met Kelly te maken hoor. Het is de Kelly family. Emotioneel. Ik pak er vast even een zakdoek. Het schiet helemaal vol. Ik heb niet eens kleinkinderen, ik heb geen aangemaakt. Opa, zet die trein uit.

Was het mooi of was het mooi? Geweldig. Hey, we blijven lekker in het jaar 1979. Want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse...

0: deze week.
1: Nieuw.
0: Hem erop.
2: Nummer 35.
3: Marianne Faithfull. Met haar The Ballad of Lucy Jordan. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40. Van week 49 in 1979 tot en met week 5 in 1980. Dus totaal 8 weken. Met als hoogste notering nummer 15. Kan die trein uit? Dat is een gevoelig nummer, ja.

Tijdmachine kun je wekelijks live beluisteren via iTurn Radio, Hollands Palet, Den Haag Totaal, Radio 079, Happy Radio en Happy AM. Elke dinsdagavond van 7 tot 9 uur reis je mee met Bart en zijn muzikale tijdmachine. ...2019.

0: mag ik even zeggen dat we vanavond met gevoelige muziek bezig zijn. Uit de top 40 van vandaag hoorde je Billie Eilish. Ik wil de achternaam meer zeggen. Nee, Billie Eilish met haar Everything I Wanted. En je weet het, meid, dromen zijn bedrog. Want wat je 's nachts in je bed doet, precies, dat vind je de volgende ochtend nog. Tijd voor het tweede rollator hits blokje. Ja, er staan er weer twee klaar voor je uit de jaren 80. We starten met iemand die ik al een hele tijd niet gedraaid heb, geloof ik. De heer Joe Jackson. En je hoort The Harder They Come. Zo, een stevig nummer worden. Daar wil ik jij toch al eigenlijk.
1: ...1980.
0: Oké, okay. Hey Joe, kom op.

0: taking you back in time to the 80s.
1: ...1982.

0: America, misschien wel van hun waarschijnlijk hun grootste hit met de titel Horse With No Name uit 1972. Maar nu hoorde je uit 1982 het nummer You Can Do Magic. Tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Dank u wel. Het album dat deze week 40 is geworden draagt de naam Master Jam. En is van de formatie Rufus samen met inderdaad de zangeres Chaka Khan. Het album bevat 9 nummers. Hij heeft een totale speelduur van 39 minuten en 31 seconden. Van het album komt totaal 1 single en die draai ik voor je in het tweede uur van de muzikale tijdmachine. Maar voor het eerste uur heb ik gekozen voor het nummer Heaven Bound. Hier is Rufus en Chaka Khan.
2: ...1979.

0: normaal als iets 40 jaar oud is, dan noem je het oude meuk, weet je wel. Sorry hoor, maar deze oude meuk die klinkt best nog lekker. Funk met een knipoogje naar de disco natuurlijk. Juist. Hey, je hoort zo het nummer Sleepy Joe's Café. En het komt van het album van een nieuw album van Bruce Springsteen met de titel Western Stars. Dit album kwam trouwens al uit 14 juni van dit jaar. Er kwamen al 4 singles vanaf met de titel Hello Sunshine, There Goes a Miracle, A Tuscan Train en Western Stars. Waarom vertel ik je dit nu pas? Nou ja, de reden is dat 25 oktober de soundtrack is uitgekomen. En ja, want er is ook een film met dezelfde titel die Bruce trouwens voor een deel heeft geregisseerd. Wat is het verschil met de release van 14 juni? Nou, andere hoes natuurlijk. Hey, er staat een extra nummer bij, namelijk met de titel Rhinestone Cowboy. En deze versie van het album Western Stars, ja, daar is ook weer een single van uitgebracht. 4 oktober om precies te zijn, met de titel Sundown. Kun je het toch volgen? Nou, dan snap je hoe creatief ze kunnen zijn door flink geld te verdienen met eigenlijk 1 album van de heer Bruce Springsteen. Maar ja, je moet daar natuurlijk een waanzinnige fan van zijn. En natuurlijk heb je dan ook al de film gezien. En ik zeg tot alvast dat jou tot in het tweede uur. Ja, redden we dat? Ja, dat redden we nog wel, ja. Beetje knijpen en persen, dat moet maar. Hier is Bruce met Sleepy Joe's Café.
1: ...2019.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: You don't have to be crazy to like the musical time machine. Bart will train you. No problem.
3: ...1980.
4: Bart van der Heuvel.
5: Met de hits van toen.
6: Internetradio.
7: Ik vind het hier altijd zo gezellig, hè.

0: Hey, van harte welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine deze week. We openen met de band van de week en voor deze week is het Roxy Music. Ja, toen het nummer startte dacht ik, het lijkt wel verdacht veel Duran Duran. Je hoorde het nummer Same Old Scene. Dat heb ik nog voor je in het tweede uur van deze muzikale tijdreis. Natuurlijk rollator hits. We gaan eerst de 90's in met Pearl Jam en de Spice Girls. De Zero's gaan we in met de Red Hot Chili Peppers en Crazy Town. Ik zie de Rolling Stones er alweer bij staan. Super. Geef aandacht aan een overleden artiest in het item The Rest in Peace Record of the Day. En voor deze week is het Eric Woolson. Langspeelplaat die 40 is geworden. Ja, inderdaad, hij staat er nog steeds bij. En zoals beloofd, de single van het album. Ik heb het over Rufus en Chaka Khan en het album Master Jam. We hebben ook nog een jarige artiest voor je en deze week is het Mickey Thomas. Goed, hoogste tijd om lekker weer de muziek voor je te starten. Rollator Hits, inderdaad, jaren 90. Ik zei het al, Pearl Jam. En je hoort het nummer Jeremiah. En daarvoor gaan we naar het jaar. Vertel het maar.
1: 1991.
0: Het is duidelijk.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1997.

0: Je hoort het nummer Say You'll Be There van de Spice Girls. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1997.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the rest in peace record of the day.
0: Geboren 18 maart 1945 in Glasgow. Overleden 2 december 2009 in Londen aan de gevolgen van kanker. Zijn naam Eric Woolson. Je hoort het nummer Rumour Goin'. Dat komt van het album Eric Woolson Sings the Alan Parsons Project That Never Was. Eric Woolson is 64 jaar geworden.

duidelijk zijn dat je de heren van de Rolling Stones hoorde. Met het nummer Miss You. Het komt van het album Some Girls. Het is tijd om aandacht te geven aan de jarigen van deze week. Ja? Ja? Oh. Nog een keer.

0: altijd denken aan de Muppet Show, als ik dit hoor. Ja, we dan zelf ook zo'n Muppet, zal ik maar zeggen. Hey, ben je trouwens vandaag, gisteren, rest van de week, ik weet niet, wanneer je jarig bent, dan zeg ik uiteraard tegen jou. Ja, ik richt me nu tot jou. Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren en natuurlijk in zeer goede gezondheid. Maar je weet het, we hebben altijd een jarige artiest die we even extra in het zonnetje gaan zetten. En voor deze week is het John Michael Mickey Thomas. Geboren 3 december 1949 in Cairo, Grady County in Georgia. En dat ligt dan weer in de Verenigde Staten van Amerika. Hij mag, misschien moet hij een beetje hulp erbij krijgen, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe hij er nu uitziet, maar hij mag 70 kaarsjes uitblazen. Mickey is zinger, songwriter en dat deed hij onder andere bij Jefferson Starship. In 1976 bracht hij een soloalbum uit, maar in 1978 maakte hij weer deel uit van Jefferson Starship. In 1984 moest Mickey de naam van de band veranderen in, inderdaad, Starship. Maar waar ik het over wil hebben, ja, daar moeten we voordat hij bij Jefferson Starship begon. Naar die band moeten we toe. Dat was namelijk in 1974. Toen kwam hij namelijk Elvin Bishop tegen, compleet met band. Je hoort zo Fooled Around and Fell in Love. Het is geschreven door Elvin Bishop, daar heb je helemaal gelijk in. De gitaar die je hoort, die is ook van Elvin Bishop. Maar de zangstem die je hoort, die is van Mickey Thomas.
1: ...1976.

0: van Mickey Thomas. 70 lentes jong. Samen met Elvin Bishop en Fooled Around en Fell in Love. Al dit tijd voor het vierde en tevens laatste rollatorhitsblokje van deze week. We reizen met de muzikale tijdmachine lekker de zero's in voor je. Je hoort als eerste de Red Hot Chili Peppers met het nummer By The Way. En dit is ook tevens de titel van hun achtste studioalbum van deze heren. En daarvoor reizen we naar het jaar. Vertel het maar.
1: 2002.

0: Tijdmachine kun je wekelijks live beluisteren via iTurn Radio, Hollands Palet, Den Haag Totaal, Radio 079, Happy Radio en Happy AM. Elke dinsdagavond van 7 tot 9 uur reis je mee met Bart en zijn muzikale tijdmachine.
1: Taking you back in time to the zeros.
2: Hey, thousands.

0: Je weet het, er kan altijd gedanst worden. Je hoort uit 2000 het nummer Butterfly van Crazy
1: Town. Langspeelplaat van de week.
0: Inderdaad. Oh, die hebben we ook nog voor je. Ja, en dat, sorry, ja, dat, hey, helemaal gelijk. Ongelijk is een beeld, zijn moeders altijd. Je weet het, het album dat 40 is geworden draagt de titel Master Jam. En hij is van Rufus en Chaka Khan. En voor de duidelijkheid eventjes. Rufus was een Amerikaanse funkband uit Chicago. Bestond van 1970 tot 1983. En Chaka Khan, ja, dat was de lead zangeres. Ging daarna solo. Solo, dat doet ze al sinds 1984. Even terug nog naar het album. Met de titel Master Jam. Het is trouwens geproduceerd door Quincy Jones. Nu de muziek. Zoals beloofd, zoals helemaal beloofd. De enige single die van dit album afkwam. Met de titel Do You Love What You Feel?
2: ...1979.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: ...1981.

0: beloofd is beloofd.
1: Ja, nee.
0: Kijk, zo zijn we dan ook alweer. Je hoorde de Bee Gees met het nummer Paradise. Dat vind je in, op nummer 50 in de Bee Gees Top 100 samengesteld door de Nederlandse Bee Gees fanclub. Weet je ook weer.
2: Hey? Bart?
0: Ja?
2: Ik hoop dat ik je niet stoor. Maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Oeh, nou, dan gaan we dan wat aan doen. Hey, ja, strak plan. Oké, okay. Met gesloten ogen, je weet het. Een extra pleister op mijn tenen gedaan. Weer een mooie single uit mijn platenkast voor je gepakt. En vandaag is dit Egyptian reggae. En hij is, om precies te zijn, van Jonathan Richman and the Modern Lovers. Die zingt trouwens zelf niet. Jonathan Richman, die hoor je niet in dit nummer. Ik weet niet wat hij staat te doen eigenlijk. Geen idee. Single dateert uit 1977. Dit nummer stond in de Valens top 40 van week 52 in 1977 tot week 8 in 1978. Totaal 10 weken met als hoogste notering nummer 2.

0: Nee, ik kan er ook niks aan doen. Ik moet er een einde aan maken. We zijn weer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. Geweldig dat je erbij was. Ik ga hem afsluiten, deze muzikale tijdmachine. Verhaaltje erbij? Ja, doen we. 3 december 1977. Staan ze op nummer 1 in de Engelse hitlijsten. Ze zouden er totaal 9 weken staan op die eerste stack. En 2 miljoen exemplaren van verkopen. Waar heb ik het over? Nou, we beginnen eerst met de titel. King of Multire. Van natuurlijk Paul McCartney samen met zijn Wings. Wat rest me nog? Ik zeg blijf gezond. Zit zwaar in tijdnood, maar dat maakt niet uit. Hey, blijf gezond en natuurlijk van elkaar. En graag tot de volgende week. Voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Joep, doei!
1: ...1977.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: U luistert naar Weekendkracht Dance Classics met Jan Krijnen.
3: Ja, welkom bij een aflevering van Weekendkracht Dance Classics met vandaag Carrie's Gang, Transix, Cool in the Gang, Shalamar, Stephanie Mills, Hot Chocolate, Gwen McGray, Voyage, Love Unlimited Orchestra en als we het nog halen, Bohannon en de Disco Storm. En dan gaan we maar starten met de eerste voor vanavond. En dat is de plaat van Garish Gang, Keep On Dancing.

Ja, weer terug in de tijd. We spreken ongeveer 1978, ongeveer een jaartje na het oprichten van de groep. Gary's Gang was dit. De groep kwam uit Queens, New York en is in 1977 opgericht, zoals ik al zei. Het bracht een aantal hits. De grootste hits in Nederland is een beetje Showtime geweest, die van een van deze uitzendingen ook nog wel zult horen. Dit was Keep on Dancing uit 1978 en bereikte een 41ste plaats in de Billboard Hot Top 100. Een welbekende plaat. De volgende plaat gaan we voor naar Montreal volgens mij. Montreal en Quebec in Canada natuurlijk. Het is de plaat van de Canadese synthesizer groep. En dat is dus niemand minder dan Transix en Living on Video.

Ja hoor, Cool and the Gang. Een groep die je zo ongeveer hoorde vanaf eind jaren 70 tot midden jaren 80. Bij de grote populariteit, bij het grote publiek. En of ze nog bestaan, weet ik niet. Nee, dat moeten we nog eens uitzoeken. Ze hebben heel veel albums uitgebracht in de discosjaren. Dit was Cool and the Gang en Let's Go Dancing, een slow nummer. De volgende, die kennen we allemaal, alleen die heeft wat minder bekendheid. Dat is Shalamar. Dat was een Amerikaanse groep die de disco soul en funk maakte in de vroege jaren 80. De groep is opgericht in Los Angeles, Californië en de Verenigde Staten in 1975. Wij draaien van hun vandaag Shalamar en A Night to Remember.

Hour, Stephanie Mills hoorde je. Een nummer dat, als ik hier op een verkeerd knopje druk... Nee, dat gaat gelukkig allemaal goed. Moet ik alleen de studio even wat zachter zeggen. Ja. Geboren in 1957 op 22 maart. En dat allemaal in Queens, New York, in de Verenigde Staten natuurlijk. Dit nummer wat je hoorde, Put Your Body In It, staat eigenlijk helemaal niet op, op haar lijst. Ergens waar het vandaan komt, weet niemand. Ik ga het nog eens uitzoeken voor je. Maar het is niet te vinden op... Ja, en dan gaan we naar Londen toe. Daar komt de band vandaan, Hot Chocolate. En zij zingen natuurlijk vanavond Your 60 Thing.

Keep the Fire Burning, Gwen McGray, oftewel Gwendolyn McGray, zoals ze ook wel eens genoemd werd. Was getrouwd met George McGray, want zo kwam ze ook aan de achternaam. Van 1963 tot en met 1977 was ze met hem getrouwd. En ze is geboren in Pensacola in de Verenigde Staten. Gwen McGray hoorde je en Keep That Fire Burning. Voor de volgende groep gaan we naar Engeland toe. Nee, we gaan naar Canada, Quebec. De groep bestaat uit Chantal Condor en Angela Sungui. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, want het zijn allemaal van die moeilijke namen. En de hit die komt uit Zware Actief sinds 1980. De hit die je zo meteen gaat horen, die komt uit 2013 alweer. Ja, allemaal uit 2013. Dit is niemand minder dan Voyage en Dancing the Night Away.

Ja, dat was dan de Love Unlimited Orchestra. En waar kennen we dat bandje van? Natuurlijk, het is de begeleidingsband van James Brown, was het? Nee, Barry White, sorry, foutje. Het was de begeleidingsband van Barry White en de band werd opgericht in San Pedro, California en dat natuurlijk in de Verenigde Staten in 1962. Ik ga afscheid van jullie nemen en dat doen we met de laatste plaat en die is van niemand minder dan Hamilton Bohannon. Weer zo'n bekende man uit New Georgia, de Verenigde Staten. 1942 geboren en overleden in 2020, in april van dit jaar in Atlanta. Hij maakte een hele hoop hits samen met zijn band en hij was van origine percussionist. En hij was ooit muziekleraar en maar ook drummer bij Wikipedia. Daar kun je dit halen. Nee, maar Stevie Wonder natuurlijk. We gaan verder met Bohannon. Ik neem afscheid tot de volgende keer en dit is Stump.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaats stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Birds of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairbe Equals the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn eigenlijk wel van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja, graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses, maxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision and Sound. Rough
2: Velvet. Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.

Mooi, hè? Welkom bij deze uitzending, vrienden. En ook welkom voor Amy Grouse, die Amy Grouse Band. Schitterende muziek is dat toch, als je dat zo kan laten horen. Dit, vrienden, is Red Velvet. Het programma van muzikanten, merkwaardigen, opmerkzame liefhebbers en zo. En al dat soort figuren, wat tegenliggers, zonderlingen. Kortom, hier kreeg je de beste muziek ter wereld te horen. Amy Grouse, dus dat was het. De volgende die ik voor heb, is weer zoiets leuks. Dat is 2019. En die moet je beslist weer eens een keer horen. Dat is de cd van Binoy Ray. Het is echt een mooie fysieke cd nog. 7 jaar. Geleden natuurlijk. Dus die gaat keurig in de gleuf en zo. En dan gaat Dek allerlei toetsjes indrukken. En dan krijg je te horen I Can't Lose the Blues. En dat is dan de titelsong van deze jongen van Binoy Ray.

Uiteraard gaan we nog eentje draaien van dit schitterende gebeuren. Ja. Er staat een mooie tekening op het hoesje voorop. Een mooi gekleurde tekening. Een slanke man die gaat langs een gekleurde straat met allerlei kleuren. The Colors of the Blues. En dan gaan we nu spelen de Back Home Blues. Overigens, vrienden, ik ben misschien nooit aan, maar ik ben een beetje zwaar verkouden, zeg. Dus als je nou niet te dicht bij de luidspreker komt te staan, dan blijf ik een beetje bij de microfoon vandaan. En dan kunnen we elkaar niet beïnvloeden wat dat betreft. Verkoudheid. Dus zoals ik al zei, de Back Home Blues.

zo hoor je nog eens wat, hè. En we zijn nou al gekomen tot de nieuwe singles die tot ons gekomen zijn. En je weet natuurlijk, ik leg het wel eens vaker uit, we beluisteren dat in de woonkamer. En dan gaan we eens even kijken van, is dit te pruimen? Ja, het is te pruimen. Nou, dan gaan we draaien, want ik heb een prachtig nummer voor je gevonden. Het is uitgevonden, het lag ergens verstopt in de digitale stroom die tot ons komt. En het is Between Rivers and Friends. Het is een Nederlands getiteld nummer en daar ga je voorbij.

Sommige mensen willen iets met hun talent, hè? En datzelfde geldt ook voor Odin Brenner. Hij wil graag een liedje schrijven en dat heeft hij een lied gemaakt en dat heeft als titel gekregen I Almost Wrote a Song for You. Het klinkt zo.

vind het heel grappig hoor, hoe hij zijn artistieke worsteling aan ons bekend maakt. I almost wrote a song for you. Zeg, Martin McKenna, hij is weer op de wereld en hij heeft een lied geschreven dat heet Stuff That Works. En wij waren zeer benieuwd.

teneur is vrolijk, vrienden. En dat geldt toch ook voor de Counting Magpies. Russell Kitchen hebben ze geschreven. En dat is natuurlijk als blijk van kunnen voor hun nieuwe album wat eraan zit te komen.

volgende voor ons zwijmeldrie is We Passed, If We Passed the Road van de Charlieses. Normaal gaan ze dan even een quote ervoor zetten, zodat ze zelf deze plaat aankondigen van hun album. Dat hebben ze deze keer niet gedaan, dus moet ik dat doen. If We Passed the Road.

0: Een vast onderdeel, vrienden, in ons programma zijn eigenlijk al te laat. Hè? En dat is dan mijn mooiste stem. En dan zeg ik, dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3.

Nou Dirk Jong, dit was wel een bijzonder indrukwekkende zwijmel 3. Oh, 3 eigenlijk. Hè. Goed, status quo natuurlijk met Rollover Laydown. En die werd voorafgegaan door de Bengals, Manic Monday. Ja, van Suzanne Hofs in de hoofd. Hoor je nog wel eens wat van Suzanne Hofs? Ik zal straks eens kijken. En dan zijn we geopend met de Allman Brothers Band en The Mean Woman Blues. Ja, zo gaat dat. We hebben nog 1 album voor je. Dit is Reckless, Wild and Crazy van Danny B. Harvey en Annie Marie Lewis. En we hebben voor je een uitgekozen nummer, The Dark and Lonely Road. Dat lijkt me nou net eens een keer echt iets om het besluit van dit programma te draaien. Schitterend.

is mooi, hè? Ja, we sluiten van hetzelfde album af met The Rising Sun. Not The House of the Rising Sun, maar The Rising Sun. That's another title. En we vinden dit zo leuk om te doen aan het einde van het programma. Ik wil zeggen aan het einde van het eerste uur van het programma. Ik zie je natuurlijk straks weer terug naar de station check en de time check en zo. Dat soort dingen, hè?

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Gerhard Claassen.
2: Hi, blues man.
3: Hallo.

En welkom verder bij het tweede uur van Rough Velvet. We zijn begonnen met, geopend heet dat dan, hè, officieel. We zijn geopend met Bridget Purdy van haar nieuwe cd The Mother of the Crossroads. Dat is toch een schitterend album geworden. Uiteraard draai ik me ook even de titelsong, dat is deze.

Brown Eyes Don't Cry was dit. Bruine ogen huilen niet van The Singing Bartender. He, dus de zingende barkeeper. Ja. Goed, daar zijn we weer doorheen. En dan gaan we over naar onze stijl natuurlijk. De nieuwe albums. Nee.

Ja, dit is een hele bijzonder album. Deep Blues heet hij. En het komt van Morelli Coryell. En dan heeft hij de medewerking verzekerd van een aantal mensen. Waaronder Bernard Purdy en Tony Carter. En Junior Smack natuurlijk. En dat zijn allemaal mensen die hun sporen hebben verdiend. En dat hoor je er ook aan af. Ik vind dit zo leuk dat artiesten zonder elkaar de loef af te steken toch bij elkaar komen om muziek te maken.

Het is zo fijn en we krijgen platen van allerlei mensen, maar ook tips uit de hele wereld. Zo van, zou je dat niet eens gaan doen of zou je daar niet eens iets van draaien? En dan kom je toch wel leuke dingen tegen. Wat we zijn tegengekomen, dat is de Fabulous True Tones. En de Fabulous True Tones, die hebben een leuke plaat gemaakt, Coming Back Live. En als eerste gaan we draaien, dat doen we altijd, we draaien twee tracks en dan kun je een idee vormen. Als eerste gaan we draaien van The Darkness Calls. Dat is zo mooi.

The Fabulous True Tones. Ja. En de tweede track die ik voor je heb, dat heeft Dirk uitgekozen hoor. Want die houdt van dat slepende. En dat is Here to Stay.

0: to stay.
1: We zijn alweer meer dan een half uur onderweg. En dus wordt het tijd voor mijn mooiste stem. En dan het is het nu weer tijd voor...
2: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3. 3.

Bonnie Raitt was dat. En hartstikke mooie muziek natuurlijk. Hè? If You Need Somebody. En zij werd voorafgegaan door Brian Ferry met Let's Stick Together. En dan de Pete Seeger sessions. Bruce Springsteen en Oh Mary Don't You Weep. Wat is het toch allemaal prachtig. Goed, je luistert nog steeds naar Rough Velvet met de beste muziek ter wereld.

Is dit mooi of wel? Dit is de Big Nose Attack. En Paint It Blue. Dat gaan we niet draaien. Dat is dan de titelsong natuurlijk. Gaan we niet draaien, want die kennen we allemaal wel. Maar ik laat je even iets bijzonders horen. Down by the Docks. Niet de Boondocks, maar de gewone Docks.

Dat besluit, vrienden, van deze sessie van Rough Velvet heb ik nog iets heel bijzonders voor je. En dat is Stevie Klassons. Het ain't no folks of mine, maar het is in elk geval The Black Weeds. A perfect remedy for your heart and soul. We nemen afscheid van je en ik wil je graag weer terugzien volgende week. Hè? En dit is het nummer Riding High.